0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, every day. What?

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelfer.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina.

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.
2: Am I

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina. Every hour. Every day.

0: Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bike Center. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Christina Nieuws.
1: De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overhasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overhasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.

0: bistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina, more music.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
4: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen, bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren, waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra, waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
3: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
5: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij, maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
3: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
6: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
3: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden, zondag 25 graden.

Als je zo aan je dag begint, dan zal je weinig bereiken, denk ik. Impossible van James Arthur was dat. Je moet er gewoon keihard van uitgaan dat alles mogelijk is. Goedemorgen, ik ben Wim Corneli. Tot een uur of negen.

Pando Ballet en How Many Lies. Straks hebben we het hier nog even over Ariana Grande, die haar laatste concert gegeven heeft met de nodige traantjes erbij. Eerst Olivia Dean, dit is So Easy. I could

0: selectie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Zaterdag 5 september serveert Callegato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij Varka aan het Spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@callegato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
2: Callegato.
0: Christina.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor heeft altijd een nooduitgang ergens in het vizier. En zijn mama bellen doet hij ook constant. Ja, je zou voor minder gaan lopen als je met die man wil samenleven, denk ik dan. Maar ik moet daarover stoppen, zeker. Hier is Alvaro Soler.

Rihanna en Faithful. Zometeen hebben we het hier over een tweeling van een celebrity die we nog niet veel gezien hebben op foto, maar ze zijn nu nog wel eens verschenen. Kan je nog volgen? Straks het hele verhaal.

Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Er is wat fight bezig in Noorwegen met betrekking tot die uitvaart van Harald. Nog steeds hebben mensen daar commentaar op iets waar ik ook wel bij dacht van, tja, dit is wel straf. Straks meer erover.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Bike Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina,

Sim, samen, is het jou ook opgevallen dat koning Harald van Noorwegen zijn kist medegedragen werd door de veroordeelde Marius, de kleinzoon, de stiefkleinzoon moeten we zeggen zeker. Wel, dat is voor heel wat Noren toch blijkbaar een brug te ver geweest. Er is een grote controverse over.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
3: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
2: Touring vraagt lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders verklaart de stijging.
4: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
2: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
5: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat het in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
2: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

Freya Sky en Silent Treatment was dat hier bij Christina. Straks hebben we hier nog super goed nieuws voor de Harry Potter fans. Ik kan mezelf daar toch een klein beetje bij rekenen. Ook ik hou geweldig van die films en er komt iets nieuws. Voilà, straks meer. Eerst Chris Rea hier bij Christina op donderdagochtend. Dit is On The Beach.

Als we nu eens gewoon allemaal lief zijn voor elkaar, dat zou zoveel oplossen op deze wereld. Goed, iets anders. HBO heeft de lang verwachte trailer van de nieuwe Harry Potter-reeks verspreid. En het is Swinstein zoals we het kennen. Echt waar, ik kijk er al naar uit.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Andy Grammer met Max. En The Thing I Love hier bij Christina. Waar hou jij van? Hou je bijvoorbeeld van de muziek van Niels de Stadsbader? Want dan heb ik goed nieuws. Hij heeft een nieuwe en zelfs meest persoonlijke plaat ooit gelanceerd. Hij zegt, mijn relatie liep stuk, mijn huis brandde af en ik kreeg veel kritiek. En in die periode, daar zat hij als hij die nummers schreef. Come.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House. Disco. Groove. Trance.
1: Pure. Vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Outzoon.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+. Christina.

Milo met You and Me in My Pocket was dat. Ook de tweeling van 15 jaar van Céline Dion volgde haar blijkbaar richting Paleis. Ondertussen zijn er al zeldzame beelden van de twee verschenen.

George Michael samen met Queen en Killer was dat. Ken je nog Maite Klaus uit Blind Getrouwd? Zij heeft haar trouwring laten omvormen. En ze heeft er Bailey op laten zetten. Haar hondje waar ze zo helemaal weg van is. Voilà. En zo is die ring toch nog tot een positief iets in haar leven kunnen converteren.

Material Lover van Sienna Spyro. In het programma Zeg eens heeft Bart Lemmelijn verklapt dat hij sport verkiest boven seks. Katrietje Julia, die in het programma naast hem zat, die beweerde meteen het tegenovergestelde. Zij kan echt niet zonder, zegt ze. Voilà. Hoe bekijk jij dat? Laat het ons even weten.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken naar klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. En dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
3: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
2: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
4: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
2: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

0: zijn mosselennatuur of met witte wijn. Vidé, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op berthoudzone.be.
1: Christina,

0: Zaterdag 5 september serveert Calligato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij Varka aan het Spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@calligato.be of op het nummer 0473-44-92-99.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
2: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan dat de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan men subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof dat de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
1: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies hebben gefraudeerd. Het gerecht onderzoekt dat nog. In Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar al snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En sport, ex-rode duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice-kampioen in Kroatië. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
0: Het is zomer op je radio, Christina.

10 uur geworden. Dat betekent tijd om eraan te beginnen. Ja, we begonnen met Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Ik heb dit uur heel veel platen meegebracht, maar ook informatie over de Open Monumentendag binnenkort in Heist. Maar eerst Sting met

Alex Seburn was dit met Under. Ik heb ook voor jullie nog wat toeristische informatie meegebracht, maar dan in een muzikale verpakking met Destination Calabria zometeen. En wie komt er nog aan? Dat is onder meer Mai Tai en deze Olivia Rodrigo met Drop Dead.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

En zondag 13 september is het in Heist op den Berg open monumentendag met heel veel activiteiten. Heiste gevels in de kijker, de wonderen van de kerk van Hallaar, de kaastrooimolen in Bruggeneinde, het kasteeldomein Hof ter Lake in Boorschot, oude monumenten die in Bokrijk staan, de dorpslinden van Ittigen. Zoveel meer vind je op de web van Heist op den Berg.

En dit was My World is Empty Without You van Diana Ross and the Supremes. Een nummer uit de jaren 60, maar noem het gerust een song met nog heel veel radiobouwer. Geschreven door het bekende trio Holland, Dozier en Holland. En dan gaan we nu naar 87, naar Nick Heyman met Loving You is Sweeter Than Ever.

0: Supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd. Christina.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

Shaggy was dit met Hey Sexy Lady. En ik zeg aan alle ladies die nu aan de radio hangen, maar ook aan alle heren natuurlijk, bedankt dat u erbij was. Ik zie je morgen heel graag terug vanaf 10. En zometeen is er Wim op de radio.

0: Herentalsesteenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden. Dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd, bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
4: We wisten dat er het een en het ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwacht. De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering van een aantal zaken. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen.
3: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
5: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
3: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. En in het centrum van de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zeker 2 doden gevallen bij een schietpartij, onder hen ook de schutter zelf. Nog meerdere andere mensen raakten gewond, onder wie 3 agenten. Hun toestand is stabiel. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. Veel wolken en soms wat regen bij 23 graden en dat is ook morgen zo. Het weekend wordt vrij zonnig.
0: Enjoy your summer.
2: Christina.

De kopjes laten hangen, dat is hetgene wat wij hier nooit doen. Dat hebben we gewoonweg niet geleerd. Last Frequencies en Bastille, die mochten vandaag de show openen met Head Down. Dankjewel to the one and only Jean-Paul Deby. Morgen mag hij weer zijn ding doen tussen 10 en 11. Maar nu is de komende 2 uur weer aan ons. De lunchbreak, met andere woorden, met heel wat muzikaal lekkers. Dus zeker vast blijven hangen. Dit is een klassieker van Talking Heads. Het heerlijke Slippery People.

0: succesvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummovere.be.
1: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
2: Christina.
3: Ik

Het zijn regelmatige gasten in de lunchbreak. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En in Italië, daar zijn ze records aan het breken. Het is te zeggen, Giorgia Meloni heeft een nieuwe mijlpaal gezet in het naoorlogse politieke landschap van Italië. Haar extreemrechtse regering werd afgelopen vrijdag de langst zittende regering in de moderne geschiedenis van het land. Door 1413 dagen aan de macht te blijven, heeft de eerste vrouwelijke premier van Italië het vorige record van Silvio Berlusconi verbroken. Proficiat daarvoor.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: Letsgo.be.
4: Christina.

Even naar de dierentuin met Shakira en Zoo. En de gemeente Westerlo laat weten dat nu vrijdag 4 september vanaf 7 uur 's ochtends tot in de namiddag of avond Spitpad dringende reinigingswerken uit zal voeren aan de riolering in Moleneinde en de Lindenstraat. Vorige week zorgde een ernstige verstopping ervoor dat een deel van Moleneinde onder water liep. Met deze werken worden meer schade en overstromingen voorkomen. Dus houd er rekening mee. Moleneinde en de brug onder de E313 tussen Oevel en het shoppingpark Olen zijn de komende vrijdag afgesloten. Dit is Dan Harmon. Help me.

Als songwriter en producer werkte hij samen met kleppers als Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Tyler en James Brown. Ook allemaal mensen die er al niet meer zijn, net zoals deze Dan Hartman. Dat was Relight My Fire.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House. Disco. Groove. Trance.
1: Pure. Vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Nuffelen van het legendarische magazine OutZone.
2: Christina.
3: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

We are never ever getting back together. Dat was het nummer van Taylor Swift dat we nog eens op je loslieten. En dit was muziek van DJ-licious tezamen met Sam. En Almost Gone hier bij Christina in de lunchbreak. En in Singapore, daar proberen ze de vergrijzing in het land tegen te gaan door stellen financieel te helpen bij het krijgen en opvoeden van kinderen. De overheid trekt daarvoor per kind omgerekend zo'n 47.000 euro uit, verspreid over de eerste 17 jaar. Het doel? Het historisch lage geboortecijfer opkrikken. Dit is Enrique Iglesias.

Hij zingt er af en toe wel eens naast, maar de fans nemen dat er graag bij, want de meesten vinden het natuurlijk gewoon een schone jongen. Enrique Iglesias met Love to See You Cry in deze lunchbreak op deze donderdagochtend bij Christina. Tijd om Kaigu, Khalid en Griffin erbij te halen. Save my love.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 5 september is er Planeet Heist in cultuurcentrum Zwanenberg. Verantwoorde productie en consumptie staan centraal, met een comedy show van de Low Impact Man, de film Eat More Trees en een repaircafé om je kapotte spullen te laten herstellen. Kom ontdekken hoe we ons weerbaarder maken op een warmer wordende planeet. Het volledige programma vindt u terug op planeetheist.be.
2: Christina.

Mahambi met Bumpy Ride. Dat is misschien hetgene wat je het komende weekend kan meemaken in Grasheide. Want dan staat daar de kermis op de planning. Die staat elk jaar garant voor toffe attracties en over heerlijk eten.

0: je wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica-systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagrampagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

worden tegenwoordig overstelpt door Nederlandse muzikanten. En maar goed ook, want er zitten toch wel wat kleppers bij. Dit was Anton nog eens met De Enige. En nu naar Australië met Man at Work.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
2: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
1: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bedienden en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
3: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en het ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten.
1: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
4: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat heeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
1: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bissiwu van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bissiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en ook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
5: Het is zomer op je radio, Christina.

En ook met My Lovin. De band is momenteel trouwens door de Verenigde Staten aan het toeren als onderdeel van een grootschalige It's Iconic Tour, samen met andere iconische groepen zoals TLC en Salt and Papa. Goedemiddag en smakelijk eten als u er pas bij komt. Dit is de lunchbreak nog tot zo'n uur of één. Het is hoog tijd om de King of Pop nog eens op u los te laten. Met andere woorden, Michael Jackson, dit is Leave Me Alone.

0: Zaterdag 5 september serveert Calligato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij Varka aan het Spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@calligato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
1: Calligato! Wat ruikt dat lekker! Zalig! Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
3: Christina.

Donderdagmiddag en u bent waarschijnlijk een smoske aan het verorberen of misschien iets anders. Laat het u in elk geval smaken. Cameron Whitcomb, daar kon u muzikaal van genieten met Kingdom of Fear. Dit is Touch Me dan weer van Rui da Silva en Cassandra.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Alex Warren met Passenger en de gemeente Sint-Katelijn Waver die organiseert een grote voerrace. Op vrijdag 11 september is dat, bij de opening van de kermis. Tijd om alles wat rolt, maar geen motor heeft, van stal te halen. Denk aan een kruiwagen, een zetel of bad op wielen of een andere zelfgemaakte constructie. Bouw een origineel voertuig, verzamel je team en rol mee naar de start. Verkleed deelnemen? Graag zelfs. Inschrijven kan nog tot en met zondag 6 september. Toeschouwers en supporters zijn minstens even welkom. Kom kijken, supporteren en de kermisfeer opsnuiven op de markt.

Dodgy, een Belg die in Australië verzeild geraakt is, tezamen met Kimbra en Somebody That I Used To Know. En ik was nog even vergeten mee te geven waar u zich kan inschrijven voor die grote four race. Wel, dat kan op skw.be/race. Zo simpel is dat. Dit is George Harrison.

nog even blijven van Douwe Bob en Mo. En Douwe Bob die is trouwens van plan om naar Amerika af te zakken. Meer bepaald naar Nashville. Er gaat daar gesprekken aangaan met verschillende platenmaatschappijen. Een Nederlander die het misschien gaat maken in de States dus. Tijd om nu een bezoekje te brengen aan Frankrijk met Jean Mas.

0: Christina, regionaal.
1: Koninklijke fanfare de Bertoutzone organiseert hun jaarlijks mosselweekend. Van 4 tot en met 6 september in de parochiezaal van Halaar. Er zijn mosselen natuur of met witte wijn, videe, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op bertoutzone.be.
2: Christina, every hour, every day. Love.

In 1997 won ze er het Eurovisie Songfestival mee, deze Katrina en haar Waves. Dat was Love Shine a Light bij Christina in de lunchbreak op de donderdagmiddag. Justin Timberlake zit in de pijplijn. Zometeen komt hij eraan met Rock Your Body. Dat is na Somber en Homewrecker.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Uit Noorwegen komen ze, dus ze hebben een nieuwe koning. De Bauza waren dat met Magnetic. Trouwens, de mannen omschrijven hun eigen muziekstijl als Scandi House. Dat is een energieke mix van Scandinavische popmelodieën, house, disco, funk en live instrumenten. Zo, dat weet u ook weer al. Tijd om er vandoor te gaan. Zometeen ons topmuziek en vanaf 2 uur zit Gert hier weer met zijn namiddagvullende show. Wij zijn er morgen weer om 11 uur voor de lunchbreak. Tot dan.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
3: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
2: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt Energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
2: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
1: Het is zomer op je radio, Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Christina,

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina.

0: Zaterdag 5 september serveert Caligato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligato.be of op het nummer 0473 44 92 99.
1: Caligato! Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
2: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
1: Er loopt een onderzoek. Premier Bart de Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren, zeker nu onze relatie met de VS moeilijker ligt. De twee ondertekenden al 4 principesakkoorden. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Het ging onder meer over defensie, waarbij Belgische bedrijven stukken leveren voor militair materiaal in India. Maar er is meer, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Neuhaus bijvoorbeeld kan daar nu al 2 chocoladewinkels openen in de luchthaven van Mumbai. Moet een eerste stap zijn. Premier De Wever wil nog meer van dat soort dingen. En de diamanten, ja, India-Antwerpen enorm verstrengeld. Maar India kijkt ook graag naar Rusland, naar Amerika. En De Wever moet de blik op Antwerpen houden.
1: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de strijd tegen bootmigranten op. Ze zetten allebei extra agenten in aan de Franse kust, wat het totaal nu op meer dan 1000 brengt. De politie moet vooral vermijden dat smokkelaars al maar vaker grote boten inzetten, waarmee ze meer migranten in één keer naar de UK kunnen brengen. Het aantal oversteken deze zomer op het kanaal is wel gedaald tot het laagste niveau in 7 jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig.
0: Zomerradio, Christina.

Eén hit hadden ze en wat voor een in 1983, de Greg Kin Band met Jeopardy. Hele goede namiddag, donderdag namiddag, at Work Hits tot 4 uur met onder andere Blondie, Sandy Martin, Wim de Kranen en Roxette. Al fluitend de donderdag namiddag door, dankzij de muziek van Christina. Met nu Florida en Whistle.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevenstraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: letzgo.be.
4: Christina.

Nieuw werk was dat van Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willie William, My Oh My. En sommige nummers die hebben blijkbaar een houdbaarheidsdatum die gewoon niet bestaat. Deze bijvoorbeeld, Dr. Alban, It's My Life.

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen. Coco!

allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg. Christina.

David Guetta en Kelly Rowland met When Love Takes Over. The Simple Minds die brengen een nieuw album uit op 29 januari. En ze gaan ook op wereldtournee. De Engelse band Level 42 komt mee als special guest. De Europese tour die wordt afgetrapt op 5 april in Portugal. Ik ben even naar de tourlijst gaan kijken. België staat er momenteel niet tussen, maar wel op 30 april volgend jaar. Een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus met z'n allen daar maar heen dan.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Oudzoen.
2: Christina, always music.

Janice Blue en Malif met Edge of Desire. En dan nu eentje uit 1985, die voor sommigen misschien wat minder bekend klinkt, maar daarom niet minder bijzonder is. Propaganda uit Duitsland met Jewel, Eye to Eye.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 5 september is er Planeet Heist in cultuurcentrum Zwanenberg. Verantwoorde productie en consumptie staan centraal. Met een comedy show van de Low Impact Man. De film Eat More Trees en een repaircafé om je kapotte spullen te laten herstellen.

Ed Sheeran met Sapphire. Zo dadelijk een nummer dat wat extra energie in de namiddag gooit. Maar eerst deze van Rag & Bone Man nog eens op jullie loslaten. Van ondertussen, jawel, 9 jaar geleden. Skin.

0: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: Christina.

Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Dit is Christina, muziek van toen, muziek van nu en vooral muziek om je namiddag wat aangenamer te maken. Dit is de laatste jaren 80 hit voor dit uur, op naam van Tears for Fears en Change.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Journaliste Rosalie Pieters.
4: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
3: Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. En de dodental loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
2: Zomerradio, Christina.

0: Deel 2 van het Work It. En die begonnen we met OMD, Dream of Me. Straks muziek van Miley Cyrus, Cosheen, Bananarama en Thelma Houston. Maar eerst een titel die misschien niet slecht om te onthouden is op een drukke werkdag. De nooduitgang van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: je wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica-systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Zo is dat soms. The less I know, the better van Tame Impala van ondertussen ook alweer 11 jaar geleden. Heel goedemiddag en fijn dat je erbij bent. Christina Always Music via 3 frequenties op FM, online christina.be en uiteraard ook op DAB Plus in de provincie Antwerpen. Bruce Springsteen is de volgende bij ons met Tougher Than the Rest.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
4: Love, dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
5: Christina.

Lickily met I Follow Rivers. Alex van Heelen is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De 73-jarige drummer van Van Heelen kreeg de koninklijke onderscheiding in Nijmegen opgespeeld door burgemeester Hubert Bruls. Hij was speciaal voor de

van een kwart eeuw geleden. Klinkt toch heel anders dan als ik zou zeggen van 26 jaar geleden. Uit 2000 was dat Cosheen met Hide You. Recenter werk bij Christina nu van Martin Garrix en Love.

0: Christina, regionaal.
1: Koninklijke fanfare de Bertoutzone organiseert hun jaarlijks mosselweekend. Van 4 tot en met 6 september in de parochiezaal van Halaar. Er zijn mosselen natuur of met witte wijn, vidé, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op bertoutzone.be.
2: Christina.

Met Suzanne en Freek en Dromen in Kleur zitten we al een heel eind in de namiddag. Misschien zit je nog volop te werken, misschien ben je al aan het aftellen. In beide gevallen, Christina zorgt voor de soundtrack. En nu eentje met een titel die we allemaal wel willen waarmaken. Forever Young van DJ Licious en Milo.

0: Zaterdag 5 september serveert Caligato varken aan het spit met bijpassende salades. Ze ontvangen jullie met veel plezier in het Bergbos in Heist, bij mooi weer op het prachtige terras. De chef steekt om 12 uur het vuur aan. Je kan vanaf dan al iets komen drinken. Vanaf 18 uur gratis apero en hapje bij varken aan het spit voor €41 per persoon. Graag vooraf reserveren via wijnbistro@caligato.be of op het nummer 0473-44-92-99.
1: Caligato. Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest

0: een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Everything But The Girl met Missing. En waar is de tijd dat we met z'n allen naar het programma Countdown op Veronica keken met presentator Adam Curry? Wel, die is jarig vandaag. Hij wordt 62. Ook jarig vandaag. Jennifer Page wordt 53. Matteo Simoni 39. En Gustavo Lima 37. Niet jarig vandaag, maar wel in vorm. Bart Smolders, zo dadelijk tussen 4 en 5. En het zijn nog Kygo en Max McNown met Take Me Back. I

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeire gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeire aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeire won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

dat is nog eens openen met een klassieker. Hè. 1992 was goed voor de opener van Onderweg van vandaag. Donderdag 3 september. Vaya con Dios en Heading for a Fall. Goedemiddag vrienden, weer even over 4 een uurtje samen. Dankjewel nog Gert voor jouw afgelopen 2 uur. En we hopen je morgen uiteraard weer te begroeten. Straks onder meer Level 42, Los del Rio, Macarena. Jawel, feest in je radio straks. En ook nog Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Maar eerst de pauze.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
1: letsgo.be.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Christina.

Lost Frequencies en Live It All. Bijna kwart over vier. Je hebt het ongetwijfeld in de sociale media al wel hier of daar gelezen. Maar volgende week, zaterdag 12 september, is het Nationale Cafédag. En uiteraard zijn er ook Heisse cafés die meedoen aan die Nationale Cafédag. Ik som ze graag voor jullie even op. Ze komen allemaal uit Groot-Heist, Het Pleintje, De Ampersand, Café de Compagnon, De Nuil, Café Nieuwendijk, De Molen, De Oude Ketel, Het Gulden Hert, Lola, Oud-Egypte, Stabilé de Living, Het Steenputteke en Het Witte Paard. Volgende week zaterdag in één van die kroegen zeker één gaan drinken tijdens de Nationale Cafédag. I'm a

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
0: Christina.

Jenna Spiro en Material Lover tot bijna 4:30. En wie weet nog wat de zomerhit was in 1996. Misschien ken je Tansje nog wel, want dat heeft het destijds mee groot gemaakt. De combinatie van lekker vrolijk zomers en lekker mooi dansje. Hier is Los Del Rio nog een keer met Macarena.

Niall Horan en de Dinner Party. Straks hebben we het over de Nationale Cafédag 12 september. Dat is pas volgend weekend over. Maar dit weekend is het ook feest in Pijpelheide, want daar wordt de kermis opgesteld voor 4 dagen lang kermisplezier tot en met dinsdag.

0: Supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het Sportcentrum in de Loostraat in Heist.

Shakira en Burna Boy met Die Die tot bijna 4:15. Voor ontbijt is het misschien wat laat, maar je bent misschien al volop bezig met het avondmaal en ga je zo meteen aan tafel, dan wens ik u alvast een heel smakelijk eten en denk nog even aan het ontbijt van vanmorgen.

0: tomorrow.
1: Better and yesterday, today, tomorrow. Zometeen 5 uur update van nieuws en weer. En Bert Seelis heeft ondertussen ingecheckt hier in de Christina Studio. En ik heb even zijn playlist doorbladerd. Ik mocht even piepen, ik mocht even spieken. En ik moet zeggen, er zit heel wat moois in de pijplijn in de spits. Zometeen van 5 naar 7 met Bert Seelis. Ik wens je nog een fijne donderdag. Graag tot.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
3: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd... Ja, 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
2: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
4: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
2: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
1: All summer long. Christina.

Topic en Becky G, Sorry Papi. Daarmee zijn we gestart. 5 uur geweest hierbij, Christina. Onderweg die mannen van Bazaar nog een keertje met Denk maar niet aan morgen. Maar eerst deze geweldige classic, Salisbury Hill. Je hoort hem helemaal live door Peter Gabriel uit 1983.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina,

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Christina.

Harry Styles met zijn American Girls. De regio Heist-Ladenberg is natuurlijk een echte wielerregio. Dit weekend is er alweer een koers hier in de regio, namelijk in Boyschot op 6 september. Een U17-wedstrijd. Er zijn daar wat verkeersmaatregelen. Je vindt alles op de website van de Boyschotse pedaalridders.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House. Disco. Groove. Trance.
1: Pure. Vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Oudzoen.
1: Christina.

Bono en de rest van U2 hadden destijds Mary J. Blige nodig om One nog een keertje in te blikken. Ondertussen ook weer al bijna 21 jaar geleden. Nu terug naar de zomer van 1990 met Lorca en Ritmo della Noche. Bellissimo.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 5 september is er Planeet Heist in cultuurcentrum Zwanenberg. Verantwoorde productie en consumptie staan centraal. Met een comedy show van de Low Impact Man. De film Eat More Trees en een repaircafé om je kapotte spullen te laten herstellen. Kom ontdekken hoe we ons weerbaarder maken op een warmer wordende planeet. Het volledige programma vindt u terug op planeetheist.be.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

je kan van alles kwijt zijn. Denk maar aan je sleutels of je portefeuille. Maar als je je man kwijt bent, dan moet je jezelf toch stilaan vragen beginnen te stellen. Where is my husband? Kingdom of Fear van Cameron Whitecomb. Dat is onderweg. Eerst naar 1990. Ze scoorde een dikke hit met I've Been Thinking About You. Maar dit is nog een keertje A Better Love van London Beat.

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen. Koken,

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

The Thing I Love van Max en Andy Grammer. We zijn onderweg naar 6 uur. Daar wachten ons nieuws en weer. Zo bent u dat van ons gewend. En daarna een nieuw uur vol met oude en nieuwe hits. Onder andere Diana Ross en Wham. Die komen we tegen straks aan de andere kant van 6. Eerst Kiss on My List nog van Daryl Hall en John Oates.

0: Christina Nieuws.
1: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
1: Er testen ook al een duizendtal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
3: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
1: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen en daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e, de Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui en de beste Belg was Mauri van Zevenhand, die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
0: Het is zomer op je radio, Christina.

Mine van Taylor Swift. Dat kwam destijds uit haar album Fearless. Een album waarvoor ze een Grammy Award won voor beste album. En hou je vast, dat heeft ze ondertussen nog 3 keer overgedaan. Je bent aan de andere kant van zessen bij Christine.

Marathon met De Enige. Heb je thuis nog wat oude spullen liggen die wel kunnen gerepareerd worden? Wel, dan heb ik goed nieuws, want je kan naar een Repair Café XL in Cultuurcentrum Zwanenberg. Komende zaterdag, 5 september, is dat. Van 14:30 tot 17:30 kan je daar terecht voor elektro, kleding, jawel, zelfs fietsen kan je er laten herstellen.

0: Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummovere.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
3: Bosmans slaapcomfort.
2: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans Slaapcomfort.
3: Bosmans Slaapcomfort.
4: Christina.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Silent Treatment van Freya Sky. Daarvoor nog Shiny Happy People van R.E.M. kwam dat. En deze, wel, die komt van Wham. We gaan terug naar 1983, toen de hete zomerplaat.

Er was duidelijk een serieuze noodsituatie in 2006. Rihanna had het er toen over. SOS hoorde je. Jennifer Lopez en David Guetta die zijn onderweg met Save Me Tonight. Eerst gaan we terug naar mijn geboortejaar. Dat is 1980. Diana Ross, My Old Piano. Love.

0: Messina, regionaal.
1: Koninklijke fanfare de Bertoutzone organiseert hun jaarlijks mosselweekend. Van 4 tot en met 6 september in de parochiezaal van Halaar. Er zijn mosselen natuur of met witte wijn, vidé, een warm pastagerecht, curryworst en zelfgebakken taart. Je kan ook een portie bestellen om mee te nemen. Kom gezellig genieten en steun de fanfare. Meer info op bertoutzone.be.
2: Christina.

True Before We Even Started. Dat was meteen ook de titel van deze van Soul Sister. Wil je trouwens eens in alle details te zien krijgen hoe ze destijds vanuit Vlaanderen, jawel vanuit Heist op den Berg, de wereld veroverd hebben, dan kan je terecht op VRT Max. Er is een geweldige belpop documentaire over gemaakt.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Voor Michael Jackson ooit solo ging, was hij gewoon een van de vele Jacksons en maakten ze samen muziek. Dit was er daar eentje van, Shake Your Body. Nog altijd zomer in je radio, dus waarom niet dadelijk nog eens zoute landen op jullie loslaten om terug te denken aan die fijne dagen aan de kust. En ook deze, wel, dat is een mooie zomerplaat. Komt uit het jaar 2000 van Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Heel graag tot volgende week.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Pelt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. En er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn, dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
4: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
3: Het vaccin kost zo'n €12. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Hendrik Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteert de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim €8,5 miljard. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst €2,6 miljard. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n €220 miljoen in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

0: supporters kiezen voor KSK Heist en Covera Keukens. Zorg dat je erbij bent op de volgende wedstrijd.
1: KSK Heist speelt zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen KRC Harelbeke op zaterdag 5 september om 20 uur aan het sportcentrum in de Loostraat in Heist.
0: KSK Heist en Covera Keukens wensen je een aangename voetbalwedstrijd.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil de handel met India in de komende 5 jaar verdubbelen, van 10 naar meer dan 20 miljard euro per jaar. De Wever heeft dat met de Indiaanse premier Modi besproken tijdens een bezoek aan het land. India is een grootmacht die aan het groeien is en ons land is voor hen daarbij erg interessant, onder meer als toegangspoort tot Europa.
3: We hebben onze havens, we hebben onze luchthavens, we hebben onze connectiviteit en twee, een aantal sectoren waar India zijn afhankelijkheden wil afbouwen van andere blokken, zijn sectoren waar wij toevallig in uitblinken. Dat gaat dan over hernieuwbare energie bijvoorbeeld, offshore wind, groene waterstof, elektrolyse. Defensie is ook iets waar India traditioneel altijd naar Rusland heeft gekeken en vandaag andere markten, andere waardeketens wil.
2: En ook de diamantenverkoop blijft belangrijk. Er zijn tot nu 9 mensen in Nederland besmet met het Westnijlvirus, vooral in de provincie Utrecht. Dat is nu officieel bevestigd door de Nederlandse autoriteiten. 1 patiënt is uiteindelijk ook overleden. In ons land zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij mensen, wel bij vogels en paarden. In Vlaanderen zouden 10 paarden besmet zijn. Het Westnijlvirus wordt overgedragen via besmette muggen. In Toronto, in Canada, zitten 10.000 mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn omgevallen daar. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de 3e ronde. Ze klopte in de 2e ronde een Oezbeekse in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 behaalden ze ook de kwartfinales. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
1: Every second.
4: Every heartbeat.
5: Christina

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Nuffelen van het legendarische magazine Oudzoen.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
3: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A. Christine.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
3: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair op vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
2: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.
4: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw een melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer hier opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
2: En in Overasselt in Nederland zijn opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten, twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte ook al 34 verdachten op. Er zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
0: Christina, a flow of beats. Dance Garden. Unlocking the archive. Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Debbie.
5: Een heel goede avond. September, dat is weer tijd voor school. Maar de zomer, die is gelukkig helemaal nog niet voorbij. Ik ben Philip Debbie, Bees, en ik breng voor jou een selectie uit mijn collectie. Na 10 uur is Stijn van Nuffelen te gast. Hij gaf het legendarische magazine Outzone mee vorm en organiseerde de Funk You feestjes in Club Sazoo in Lier. Stijn die heeft een passie voor elektronische muziek en brengt ook enkele platen mee. Want zoals steeds, Dance Garden, dat is puur plaat, puur vinyl. Openen doe ik met Venus, Strange How You Move. Die staat op een verzamelaar Discofilia Belgica. Wees welkom en geniet ervan.

We gaan van Venus, Strange How You Move. Dat is trouwens de godin van de liefde, hè? Venus. En vandaar gaan we naar die erotic drum bands. Logische stap, kleine stap, met jerky rhythm. En lekker vettig. Straks nog Technotronic, The Circle Unbroken, in de Disco Revisited version. En ook nog Amp Fiddler met Riding.

0: Riding van Amp Fiddler. Amp Fiddler die heette officieel Joseph Anthony Fiddler en overleed in december 2023. Hij was afkomstig uit Detroit. Hij werkte onder meer samen met Prince, Moody Man, Juan Atkins, Kevin Saunderson, Jamiroquai en nog vele anderen. De Riding die je hoorde, dat was er eentje in de Car Crack remix.
1: Christina.
0: Tijd voor de 16-bit Lolitas. Dit is Chucknology.

0: Outwork met Electro.
1: Pure Vinyl Dance Garden.
0: We zijn voorbij 9:30 en binnen een half uur na 10 is dat is Stijn van Nuffelen te gast. Stijn die gaf jarenlang Outzoen magazine mee vorm en organiseerde de Funk You feesten in en rond Lier. Eerst muziek nog. In 2001 maakte Mo Disco deze edit van Moses We Just. Dat kan echt geen toeval zijn. Mo die een edit maakt van Moses. Lekkere plaat trouwens. Van op Heist Recordings volgt nog DJ Sneak met Loving Me. En een gloednieuwe edit van Depeche Mode's The Sinner, die staat ook nog klaar.

0: Langzaamaan klimmen we uit dit bloedmooie dal. En dat doen we met Gold, Sweet & Crush. Die komt uit 2024. En die edit van Depeche Mode, die is gloednieuw.
1: Dance Garden.
0: De volledige playlist van vanavond en van alle eerdere uitzendingen, die vind je trouwens op dancegarden.be. Daar kan je ook uitzendingen herbeluisteren. Uitzendingen van 20 jaar geleden of van vorig jaar. Na deze Gold Suite, een persoonlijke favoriet. Afro-Celt Sound System met Jeanette O'Connor. Een release in de Masters at Work dub uit 2000.

0: Onsterfelijk, deze Afrokeld Sound System. Met Jeanette O'Connor.
1: A flow of beats. Dance Garden.
0: Hou jij van wat je hoort? Kom dan op vrijdag 9 oktober naar de Cosmonaut in Huis tot den Berg. Ik draai er een hele nacht lang en dat doe ik puur plaats. We gaan naar de klok van 10 en dat doen we met de Funk Bandits en Crazy.

0: Christina Nieuws.
1: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene put terwijl je de volgende al aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen, maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
3: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen, maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren. En die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
1: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
0: Christina.
4: The flow of beats. Dance Garden. Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
5: Iets na 10, welkom bij Dance Garden. Via FM te beluisteren in de regio's Heist, Hulshout en Aarschot. Via DAB Plus in heel de provincie Antwerpen. Online kan dat via christina.be. En herbeluisteren, dat kan via dancegarden.be. We zijn bijna vertrokken. Vanavond ben ik niet alleen. Met mijn gast keer ik terug naar een tijdperk zonder internet en zonder sluitingsuren, maar met vage grenzen tussen week en weekend. DJ's die moesten toen het huis uit om muziek op fysieke dragers zoals cd's of vinyl in de wacht te slepen en aan te kopen. En in platenzaken botsten die DJ's toen op een magazine, Outzoon Magazine. Werd uitgebracht voor een eerste keer in 1992 en tussen 2000 en 2008 gaf Stijn van Nuffelen dat legendarische magazine mee vorm. Stijn, hele goeie avond.
6: Goedenavond, Filip.
5: Hoe loopt jouw zomer?
6: Sinds dinsdag terug een beetje rustiger. De voorbije twee maanden waren vooral heel druk met de kindjes en het werk, de combinatie daarvan. En daardoor ook jammer genoeg niet echt naar festivals of naar parties kunnen gaan.
5: Dat leek mij in het verleden wel anders, want jij was een fervent feestjesorganisator.
6: Klopt.
5: Toch wel intens met muziek bezig geweest en heel veel weggegaan.
6: Dat klopt. Vroeger, ja, de tijd dat ik bij Outzoon werkte, was het elke zomer wel naar festivals gaan. Zowel voor te gaan feesten, maar ook voor Outzoon TV. Dat was een programma dat wij hadden. Een videopodcast. En ook op TMF in de tijd gingen we ook elke week wel ergens naar een festival voor interviews te doen met DJ's, met artiesten.
5: In tegenstelling tot die tijd was dit dus een rustige zomer.
6: Een andere zomer.
5: Een andere zomer. Stijn, kijk uit naar jouw verhalen en ook naar jouw muziek, want je hebt nog drie platen meegebracht.
6: Ja, ik heb drie platen meegebracht die veel betekend hebben voor mij en waar ik wel iets rond te vertellen heb.
5: Het zijn ook drie heel aparte platen, drie heel verschillende nummers.
6: Klopt, ik ben altijd vrij eclectisch geweest. Dat kan gaan van echt oude electro, new wave, newbie, trance, house, acid house, techno, breakbeat, drum and bass, heel breed. Ja, als het maar goed is.
5: Zit hier juist, dit is Dance Garden, onderschrift A Flow of Beats.

0: Dub Chronicles, nummer 8 van Sasha Dive, enkel op vinyl te verkrijgen en redelijk nieuw. En nog steeds bij ons Stijn van Nuffelen van het legendarische magazine Outzoen. Stijn, neem ons eens terug mee naar die tijd.
1: Wel, ik ben zelf Outzoen beginnen lezen in, dat zal begin 1994 zijn. Ik had het magazine leren kennen in de WIF Records in Mechelen, waar ik toen regelmatig ben elke week wel naartoe ging, samen met vrienden, voor nieuwe platen te gaan halen. En daar heb ik het magazine dan leren kennen. Ik was zelf nog op school, maar ik was altijd wel geïnteresseerd in vormgeving en ja, magazines. Ik kocht in die periode ook vaak de Mixmag, Music Magazine, dat waren dan Britse magazines. Maar in België had je niet echt veel magazines die toen over elektronische muziek praten. Outzoen was eigenlijk het allereerste. En dus ja, ik ben dat dan elke maand beginnen verzamelen. En dan in 2000, toen ik mijn eerste job had, heb ik die aanbieding gekregen voor mee voor Outzoen te werken. Dance
0: Garden. Moet heerlijk leuk geweest zijn.
1: Ja, klopt. We praten eigenlijk over alles een beetje waar dat onze doelgroep zich mee bezig hield toen in die periode. Ook eigenlijk de opkomst van het internet, daar waren we ook allemaal mee bezig. Wat ook heel leuk was, was onze eigen website die dat we toen hadden, waar ook al filmpjes op stonden, cd's, cd-besprekingen die dat je kon terugvinden op onze website en waar dat je ook alle cd's kon herbeluisteren. Dat was ook wel heel leuk toen.
0: Je hebt ook een heel aantal interviews mogen doen of laten doen.
1: Laten doen, ja, dat klopt.
0: Daar zaten wel leuke namen tussen.
1: Daar zaten heel veel leuke namen tussen, natuurlijk. We hadden eigenlijk alle grote namen van in die tijd, zoals natuurlijk een Sven Veet, een Richie Houtin, Dave Clark, Justice, al die namen. Maar het leuke was ook eerder voor mij dan toch de onbekendere artiesten. Want wat ook leuk was, was vaak dat die nieuwe artiesten, onbekende artiesten, op dat moment nog geen persfoto's hadden. En dat dan die platenfirma dacht van die wilde een interview doen voor een magazine in België. Ja, misschien moeten we wel eens een keer professionele foto's laten maken. En zo is dat vaak bij een aantal van die artiesten geweest. Dat ze eigenlijk voor de eerste keer professionele foto's lieten maken omdat ze een interview in Outzoen hadden. Outzoen lag toen vooral in de clubs natuurlijk, ook vaak op grote parties waren we ook verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld een I Love Techno en Groove City van die parties en natuurlijk ook in de platenwinkels.
0: Heb je een idee van het aantal exemplaren dat maandelijks verdeeld werd?
1: In de hoogtijden denk ik dat we ongeveer op een 45.000 exemplaren zaten.

0: Tijuana, Groove is in the Air in Simon's Future Dreams Mix. Komt uit 2001. En dit najaar verschijnt er een boek over Oudzoen magazine. Dat boek wordt uitgegeven door Afterclub en dat is de uitgeverij van Koen Galle, die kennen we als DJ Kong. Er ging een crowdfunding aan vooraf en ook onze gast van vanavond, Stijn van Uffelen, die kreeg bezoek van Koen. Stijn, waarover gaat het boek? Waarop ligt de focus?
1: Op de beginperiode van Oudzoen, dus de periode van 1992 tot eind jaren 90, omdat dat toch wel de legendarische jaren waren van de clubs, van heel de nieuwe scene. Nog geen internet op die periode. Dus het zal daar vooral op focussen. En ook over de trends die door de jaren heen in het nachtleven en ook buiten het nachtleven zo'n beetje overal gepasseerd zijn.
0: Stijn, na Oudzoen heb jij ook nog een ander magazine uitgebracht.
1: Toen Oudzoen gestopt was in 2008, dachten we van hier moeten we toch nog iets mee verder doen. Gewoon. Het zou zonde zijn dat er geen Oudzoen meer is. Het moederbedrijf had het magazine stopgezet. Maar samen met mijn collega Florence hebben we dan besloten voor nog verder te gaan. Ook met dezelfde vrijwilligers die voor ons schreven. En hebben we Nightcode magazine opgestart.
0: Ongeveer hetzelfde concept. Zelfde plaatsen te verkrijgen.
1: Exact hetzelfde concept als Oudzoen. Alleen op een minder goed papier gedrukt. En een beetje dunner ook, want we hadden geen moederbedrijf meer achter ons, dus we moesten alles zelf financieren. Dus het mocht allemaal meer low budget zijn. En ook een beetje meer terug naar de roots van Oudzoen. Dus terug meer focussen op nieuwere artiesten, op die zaken. Ja. Dance Garden.
2: Feed me bass.
0: Heb je een heel mooie herinnering aan Oudzoen of aan Nightcode die je wilt delen? Iets onvergetelijk.
1: Dat is inderdaad wel een moeilijke. Wat ook wel een heel toffe anekdote was misschien. Ik ben zo ooit ook eens, toen we met Oudzoen nog in Brussel zaten, in de buurt van Molenbeek zaten we, moest ik eens voor, we hadden een 10 jaar Oudzoen party met Mr. C, Kevin Sanderson, Silicon Soul, Carl Craig en de manager van Mr. C die wou dat we hem cash betaalden.
0: Hopla.
1: Hopla.
0: Mr. Cash.
1: Mr. 7500 ponden in een rugzak van Molenbeek, door Molenbeek, naar Brussel-Noord in mijn rugzak. Toen dacht ik van, als ik hier nu overvallen word, dan heb ik een probleem. Maar ik ben zonder probleem in Lier geraakt, want het feestje was in La Rocca. En dan hebben we hem vanuit mijn rugzak kunnen betalen. En
0: geweldig. Dus Stijn, dat is nachtleven. Dat is pure liefde voor het nachtleven. Die Oudzoen, die feestjes 10 jaar Oudzoen. Iemand cash betaalt, rugzak. Dan die Nightcode. Maar jij was ook al actief in het organiseren zelf van feestjes.
1: Ja, ik ben in 2001 begonnen in Lier met kleine underground parties in de Zazu. Funk You heette die. En dat was eigenlijk een vrij klein concept, want in Zazu konden maar maximum ongeveer 160 personen binnen van de brandweer. En dat was eigenlijk een mix van zowel van house, electro, broken beats, eigenlijk alles wat goede muziek was. Ik had geen limiet, ik legde de DJ's geen regels op van je moet dit draaien, je moet dat draaien van stijl. Nee, ze kregen altijd carte blanche en ze mochten ook vaak draaien zolang dat ze wouden.
0: Van die avontuurlijke parties die zich niet focussen op één genre, mogen die terugkomen?
1: Die mogen zeker terugkomen. Heel de avond één genre, enkel maar house, four to the floor, of enkel maar, breakbeat, of enkel maar electro. Voor mij is dat een beetje saai. Geef mij maar een mix van alles. Gewoon goede muziek. Er bestaan bij mij maar twee soorten muziek. Dus goede muziek en geen goede muziek, slechte muziek.
0: Dit heb jij zelf meegebracht, dus ik denk dat dat in de categorie goede muziek valt. Stijn, wat heb jij meegebracht en vooral waarom?
1: Ik heb, wat je nu hoort, is Lil Louis, I Called You, The Story Continues. Een plaat origineel uit 1990, als ik mij niet vergis. Maar ik heb ze pas leren kennen eind jaren 90, begin 2000 door de Eskimo compilatie, de tweede Eskimo compilatie. Eskimo waren vroeger parties in Gent en zij zijn ook albums, vinyl en cd's, compilaties beginnen op de markt brengen, gemixt door Mo en Benouli. En een van die platen die erop stond, dat was dus deze Lil Louis, The Story Continues. Fantastische plaat met live sax in, pure house, maar zo'n sfeer, fantastisch.
0: Brengt je terug naar die funky parties?
1: Dit brengt me volledig terug naar begin 2000, tijd van funky, maar niet alleen funky, maar ook ja, de feestjes in Café d'Anvers, Club Geluk, dat is voor mij heel deze vibe. En dat is de reden waarom ik ook zelf met funky ben begonnen natuurlijk.

0: Stijn, ik zag ook dat Jan van Biezen regelmatig op de Funk You feesten kwam draaien, ook in Zazoo. Ja?
1: Ja, Jan, dat is een icoon natuurlijk. Hè.
0: Ik mocht hem recent nog interviewen op 12 Inch Lovers in Alken. Hij had heel veel zwarte gaten, zei hij, meer dan 2000 gigs. Maar die in Funk You, die in Zazoo, die herinnerde hij zich nog.
1: Dus. Oh, dat is wel heel leuk voor te horen natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk begonnen. Jan, ik had hem in de tijd op denk op aanraden van Ed en Kim, want Kim die werkte toen voor Switch. Die zei van, ja, als je ook eens nog een andere DJ, Jan moet je maar eens vragen, want die gaat dat ook wel heel tof vinden. De Zazoo, die locatie, dat is echt wel iets voor Jan. Dus ik had hem geboekt voor een setje van 2 uur toen op een funkofeestje. En die avond zelf was hij al aan het zeggen van, goh, mag ik niet een beetje langer draaien? Dus ik zei, goh ja, weet je wat, doe nog een uurtje langer. Ça va, geen probleem. En na afloop zei hij van, Stijn, maar ik wil hier nog komen draaien, maar 2-3 uur, dat is veel te weinig, zegt hij. Ik wil all night long spelen, zegt hij. Ik zei, oké, okay, ja, nou, als jij dat wilt, natuurlijk, doe maar. En de eerste keer dat hij dat gedaan heeft, was dan op een old school concept van mij, Check Your Body. Heel avond old school house van begin van de Chicago house en zelfs daarvoor nog van meer electro en zelfs ja, Donna Summer, die zaken. Tot ja, half jaren 90. En Jan heeft toen gespeeld, denk ik, van 1 tot 9 uur 's morgens.
0: Heel
1: dat vond hij fantastisch.
0: Dat heeft hij een aantal keer gedaan, hè? All-nighters.
1: Dat heeft hij regelmatig gedaan. Soms alleen, Jan van Biezen all night long, maar ook af en toe met Ed en Kim samen dan. Want zij zijn ook heel goede vrienden. Zij kennen elkaar, zij vullen elkaar muzikaal perfect aan. Dus ze hebben, denk ik, 3 of 4 keer all night long gespeeld. Dance Garden.
0: Stijn, jij organiseerde niet enkel feesten in Club Zazoo 's nachts, maar jij deed dat ook overdag, lang alvorens dagfeesten populair geworden zijn. Want tegenwoordig kan je bijvoorbeeld in de foyer van de Stadsschouwburg in Leuven op zondag gaan feesten van de Verniet. Jij deed dat 20 jaar geleden onder de brug in...
1: Emblem of all places. Emblem is een klein dorpje net naast Lier. Dus dat was in Lier. En ja, ik passeerde daar bijna dagelijks over een brug. En in de zomer gingen wij vaak daar naast het kanaal ja, gewoon met vrienden een beetje... Ja, gewoon wat rondhangen. En in 2004 zaten we daar... onder de brug, naast de brug. En dachten van... Goh, misschien is dat wel eens fijn voor hier ook gewoon een kleine discobar te zetten overdag. Muziek opzetten en gewoon puur voor de fun, gewoon wat leuke muziek opzetten. En dat hebben we dan gedaan en dat is dan achteraf toch blijkbaar voor veel mensen een legendarisch dag geworden.
0: Was ook met Ed en Kim en Jan van Biezen.
1: Ed en Kim, Jan van Biezen, Timax en Dries, dat waren de Turntable Dubbers. Ik denk Moodlex heeft daar ook nog gedraaid. Ja, en dan nog verschillende vrienden van mij. Maar we hadden dus gewoon een kleinere morgue genomen. Daar hadden we 2 boxen opgezet. Elk naar de andere kant van het kanaal, op de dijk. Daar een dikke houten plank opgelegd, 2 pick-uppen en een mixer. De monitors, daar hadden we niet aan gedacht dat dat ook nodig was. Dus de DJ's hebben daar heel de dag gewoon liggen draaien, gewoon op de koptelefoon, zonder monitors. Ongelooflijk leuke sfeer. En de DJ's zelf vonden het ook. Die praten er vaak nog over.
0: Als gevolg van dat feest heb jij bijna helemaal per toeval de laatste avond van Club Zazoo in Lier kunnen invullen met bijna identiek dezelfde line-up.
1: Ja, dus na dat openluchtfeestje waren mensen zo nog aan het vragen van, goh, wanneer ga je nog eens in Zazoo iets doen? Heb ik gezegd, oké, ja, laten we toch nog eens iets doen in Zazoo. Want ik was toen al eventjes, het was al even geleden dat ik nog eens een feestje in Zazoo had gegeven. Dus terug Jan van Biezen, Ed en Kim gevraagd. Die zei, oké, ja, maar dan weer all night. Ik zeg, oké, tuurlijk, geen probleem. We gaan all night, gewoon jullie drie. En that's it. En ik denk dat die avond tot 's morgens. Ik denk dat er ongeveer een 500 man gekomen is.
0: Je hebt daar straks gezegd hoeveel volk mocht er binnen?
1: 160 man.
0: 160, hè?
1: 160 man. Dus ja, dat heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk heel de nacht dat er dat Zazu stampvol zat gewoon.
0: Heerlijke nacht.
1: Ja, fantastisch. En ook qua muziekkeuze. Dat was de periode dat op de Eskimo-compilaties de Serie Noir was uitgekomen. Een compilatie met heel veel new wave, pre-new beat, electro, al die zaken. En ik denk dat eigenlijk van die twee compilaties dat ze bijna alle platen hebben gespeeld. Heel veel oude RNS-platen. Eigenlijk alles van pakt begin jaren 80 tot ja, half jaren 90, zoiets.
0: En dit is er daar ook een van.
1: Klopt, dit is Section 25, Looking from a Hilltop. Geproduced door een van de mannen van New Order. De plaat komt uit 1984. Maar als je hem hoort, zou je denken dat een plaat van 15 jaar geleden is of zo. 42 jaar oud ondertussen.

0: Garden.
1: Okay, man.
2: Stijn, talloze feesten in Club Sazoo, maar ook outdoor. Jarenlang Oudzoen en Nightcoat vormgegeven. Wat ligt aan de basis? Wat is de plaat waarmee het allemaal begonnen is?
3: De plaat waar het allemaal mee begonnen is, is de KLF, What Time Is Love. KLF, legendarische band uit het begin jaren 90, eind jaren 80 moet ik zeggen, eigenlijk al begonnen. In die periode, ik was toen 12, 13 jaar, ik luisterde naar alles wat gewoon op de radio was en zo. Ik had nog niet echt een eigen stijl van muziek, tot ik ineens What Time Is Love van de KLF hoorde. En dat was voor mij echt een openbaring. Dat was van, wat is dit? Zo omvergeblazen door een plaat gewoon. En nu nog steeds zo vooruitstrevend. Die productie, die is fantastisch. Die power, dat ligt voor mij aan de basis. En daarna ben ik eigenlijk alleen maar elektronisch bezig beginnen luisteren.
2: Je neemt ons terug mee naar welk jaar?
3: 1991.
2: Stijn, hartelijk dank voor jouw verhalen.
3: Heel graag gedaan, was heel fijn.
2: Merci voor de muziek ook. En we horen elkaar nog.
3: Sowieso.
2: Is goed. Yo.
3: Voilà.

0: één brok energie. Zeker. Terug naar 1988 met de KLF. En What Time Is Love. Dat was de laatste van drie keuzeplaten die grafisch vormgever van Oudschoen magazine Stijn van Uffelen voor ons uit zijn collectie viste. Dankjewel Stijn.
1: Christina.
0: Dancegarden.be, daar kan je de playlist checken en oude uitzendingen herbluisteren. Twee op een rij nu, eerst uit de 90, Revelation met First Power. En dan gaan we naar 2025 met Inner Shades en Transcendental Echoes.

stilaan gaan we naar de klok van 11 hier bij Christina tijdens Dance Garden. En dat doen we met een prachtplaat. 1993, toen bracht Mechanical Soul Saloon deze The Princess uit. Hoeft niet altijd hard en snel te zijn. En ik mix er intussen iets in dat werd uitgebracht bij onze Noorderburen. Werd uitgebracht op het Nou is Klaar label. Het heeft iets zomers. Het komt uit 2024 en het heet Kems Creole met Blimund.

Licht bezwerende stem. Kems Kriol hoorde je met Blimund. En dit is een uberklassiek. De laatste voor vanavond. We gaan naar 1992 met Robin S. en Show Me Love. Ik ben er weer op de eerste donderdag van oktober. Dan heb ik een nieuwe vinylselectie voor jullie klaar. Herbeluisteren, playlist checken, dat kan via dancegarden.be. Hele fijne donderdagavond nog.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk, een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
4: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
3: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. Ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven dan. Gent pakt 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog. Daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer tot 26 graden.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Quintin wil het aantal gemengde patrouilles met politie en militairen in ons land versterken. Dat heeft hij gezegd nadat er vanmiddag in het station van Brussel-Zuid een man van in de 20 werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Het is een patroon dat de laatste tijd wel vaker terugkomt, dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
3: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
2: Het gaat dan vooral om mensen uit de Noord-Franse stad Rijssel. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat heeft Volkswagen zelf bekendgemaakt. Eerder raakte er al bekend dat er al 50.000 jobs geschrapt zouden worden. In totaal moet zo 15% van alle werknemers vertrekken. De besparingen zijn het gevolg van onder meer de toenemende concurrentie en ook de technologische veranderingen binnen de auto-industrie. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Anderlecht klimt zo naar plaats 10 in de stand. Kortrijk blijft laatste met 0 punten. En ook AA Gent won met 1-0 van OH Leuven. Gent pakt zo 12 op 12 en staat bovenaan samen met Charleroi. OH Leuven heeft 0 op 12 en staat onderaan bij Kortrijk. Vannacht is het bewolkt bij minima rond 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien bij maxima tot 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer warmer, tot 26 graden.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoudvennen op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina. It's our party weekend.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Heistel en Huigen.
2: Christina, more music.